0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat had geen succes. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat had geen succes. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat had geen succes. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte een man gewond. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee ook het premierschap. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die gisteren nog niet onder controle was. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met de Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte een man gewond. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee ook het premierschap. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die gisteren nog niet onder controle was. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. Premier Rob Jette meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: UK.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een grote uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in de straat van Hormuz. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte een man gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Een grote uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. You're my...

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest. De olieprijzen stegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen aanwezigheid van immigratiedienst ICE. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het dodental van de grote brand in een muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest. De olieprijzen stegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Zertogenbos richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knoopend Kunderberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio

0: vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het dodental van de grote brand in een muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Zertogenbos richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knoopend Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Lunetten tussen Woerden en knooppunt Lunetten 10 kilometer file. Volg Ring Utrecht-Zuid. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweerd daarom 4 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp 5 kilometer file. Door een spoedreparatie aan de Haringvlietbrug is richting Bergen-op-Zoom de rechterrijstrook dicht bij de brug. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

When I drop that rhythm, everybody goes.

0: Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wijchen ten zuidwesten van Nijmegen vanwege de droogte. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door een Britse concurrent. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Lunette tussen Woerden en knooppunt Lunette 10 kilometer file. Volg Ring Utrecht-Zuid. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweerd daarom 4 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp 5 kilometer file. Door een spoedreparatie aan Haringvlietbrug is richting Bergen-op-Zoom de rechterrijstrook dicht bij de brug. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

here.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

zijn de headlines uit het nieuws. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan tussen 2010 en 2013 schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. En criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke

0: gevoelige gegevens die ze online achterlaten. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucs gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is vertraging door een ongeluk. Tussen Elslo en Maastricht is de weg nu dicht. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunette. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Nijmegen tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum 14 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd 1 uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen knooppunt Baalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer file. Met daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover.

0: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Die zorgen vaak voor vertragingen en problemen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, mag na ruim 5 maanden in de cel zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan tussen 2010 en 2013 schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. En Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is vertraging door een ongeluk. Tussen Elslo en Maastricht is de weg nu dicht. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen

0: tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum, 8 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Nijmegen, tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum, 14 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd een uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer file. Met daar 20 minuten extra reistijd.
1: Zomer!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 11 kilometer file met een uur vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog steeds via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor is het ook druk op de A326, Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En op de N230, Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en Utrecht-Overvecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro volgend jaar. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Die zorgen vaak voor vertragingen en problemen. En Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan tussen 2010 en 2013 schuldig gemaakt hebben aan ernstige misstanden. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 11 kilometer file met een uur vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog steeds via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor is het ook druk op de A326, het Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En op de N230, Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en Utrecht-Overvecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De 33-jarige Jamal T. is vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Het OM eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Die wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje. En de Britse minister van Transport heeft richting de Europese Commissie haar zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het nieuwe systeem zorgt voor vertragingen en problemen. Het weer dan. Zonnig en droog. Wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De muziek van het jaar 1988 met Bianco hoorden we hier voorbij komen. Don't Blame It On That Girl, de titel van de plaats. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor de komende uur. Blijft u erbij? Gaan wij door met de hedendaagse muziek. Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.

0: God's sakes, turn around.
1: De muziek van Kenny Rogers uit 1969. Ruby, don't take your love to town. En deze samen met zijn band, The First Edition.
2: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
1: Dan gaan wij naar 2009 met Keen. Better than this.

0: Keen en Better Than This. Toen het jaar 2009 was dat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Nou, 2014, Lilywood, The Prick en Robin Schulz. The Prayer in C.

0: Billy Wood, The Prick en Robin Schulz, The Prayer in C. Heerlijke muziek hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat hedendaags werk hier, nieuw werkje van Victoria Crosby. Dit is Good Girl Problem.

0: Een hit van Gary Barlow. Dat was volgens mij een van de boybands waar hij in zat. Ik weet niet meer zo gauw welke. Love Won't Wait, de titel van deze plaat. Leuke plaat hier in het programma Bond.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur 1972. Ricky Nelson. Dit is The Garden Party.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op sociale media. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. En het OM eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Die wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

muziek van Chicago hoorde u hier voorbij komen. Stay the Night, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog bij? Mooi zo, gaan wij graag weer door met de muziek. We gaan naar 2024 met Sarah. Dit is Hurt Me.

0: Jazeker, de muziek die u allemaal weer voorbij hoort komen in de Monte Muziekverzameling. Dit was muziek van Cera uit 2024, onder deze. En nummer was gedeeld Hurt Me. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: En met de muziek van de jaren 60 naar het jaar 1964. Met Millie Small.

0: 1964 nog Willy Small, hè? Toen was ze nog klein. My Body, Boy Lollipop. Inmiddels groot geworden en inmiddels al overleden zelfs.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, Jim. On and on.

0: Jazeker, de muziek van Jim hadden we daar zo. On and On was de titel van de plaat. Wij gaan weer wat nieuws draaien. We gaan hedendaagse muziek draaien. Nieuws binnengekomen hier via de mail.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: De band No Promises. Dit is een nummer, de titel Wildside.

0: Ja, dat was op deze plaat met de titel Wild Side. En dat was de band No Promise. Hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze voor u dan lekker stop een rijtje. En dat bent u natuurlijk ook van ons gewend. En gaan we ook lekker mee door.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellen, Biddy?
0: 2018 muziek van Shepard. Dit is Coming Home.

De muziek van Shepherd uit 2018, Coming Home, was de titel van de plaat. En dat bracht ons dan op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u geproduceerd. Reageren op het programma kan dan mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar weer voor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u nog eventjes wat de muziek is waar we ermee uitgaan. We gaan ermee uit met muziek uit 1976 om te beginnen. Oscar Harris, Since I Met You Baby. Daar een nieuw werkje van Mitch Martin, Sweet Temptation. En voor mij hebben we nog tijd voor een instrumentaaltje. 1964, The Ventures and Slaughter on 10th Avenue. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Pijpersmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. En Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom, ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Pipersmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. En zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien, vooral rond het Gardameer. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. En het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom, ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie hier bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... Wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwste releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verwen je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen. Terwijl je jezelf verliest in het ongeëvenaarde genot van een bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda van morgen. We hebben Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. Dan Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson. Leven buiten de muziek om. En volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5. Tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambitie vastberaden was om de grootste entertainer van de wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin van zijn solo carrière. Waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson waant. Zijn verhaal begint dus hier. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal in de sterrenstelsel opereren nog verspreidende imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. Nou, spannende film blijkbaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo natuurlijk bij de muziek- en informatiezender Radio.

zijn de headlines uit het nieuws. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. En de politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden.

0: Voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Nieuw in de spotlights. Luister al lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister al lekker is jouw dagelijkse doos inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Ja, we gaan slowcations doen. Reizen zonder haast. Duurzaamheid is dat vakantie en slow travel is dat thema. De zomervakantie staat natuurlijk voor de deur. Of is het sommigen misschien al begonnen? En bij de vakantie denken we vaak aan bomvolle planning. In 3 dagen heel Parijs doorrennen. Of een week tijd alle highlights van een eiland afvinken. Je komt vaak vermoeider thuis dan dat je vertrok. Nou, dat heb ik dus ook altijd. Maar dat kan anders en dat moet ook anders, want zo blijkt uit de nieuwste reistrends. Dit jaar draait namelijk al alles om een slowcation. Oftewel reizen met de handrem erop. In plaats van 10 verschillende plekken in 2 weken, kiezen we nu bewust voor om langer op 1 specifieke locatie te blijven. We ruilen de korte, stressvolle vluchten in voor een ontspannen treinreis door Europa. En we boeken een huisje in de natuur in plaats van een druk hotel in de binnenstad. Waarom doen we dat? Ja, dat is een goede vraag. Want omdat we de connectie met de omgeving terug willen. Bij een slowcation ga je niet naar de bekende toeristenval, maar haal je 's ochtends je croissantje bij de lokale bakker om de hoek. Je leert de cultuur echt kennen, steunt de lokale ondernemer en ook niet onbelangrijk, je ecologische voetafdruk is een stuk kleiner. Het is de ultieme manier van mentaal helemaal resetten. Geen wekker, geen strakke schema's, maar gewoon kijken wat de dag je brengt. Ja. Dus als je nog moet boeken, overweeg eens een versnelling lager te schakelen. Heb je al eens zo'n slowcation geprobeerd of hou je juist wel van actie? Laat het dan eventjes weten. Stuur dat eventjes op naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. En praat mee natuurlijk met dit programma. De Hollands Muziekpaleis. We gaan verder met lekkere muziek.

Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpraat. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Foreign Tongues, Rolling Stones verrassen opnieuw album en doen wat niemand nog had verwacht. De oudjes spelen nog altijd een belangrijke rol in de muziekwereld van vandaag. Paul McCartney leverde onlangs een prima werkstuk af. En later dit jaar mogen we onder meer Bruce Springsteen, U2 en Peter Gabriel laten horen wat ze nog in huis hebben. Dat leeftijd niet meer dan een getal is, laten de Rolling Stones horen op Foreign Tongues. Dat op 10 juli is verschenen. 3 jaar geleden verraste de Stones iedereen met het rakenalbum Hackney Diamonds. 18 jaar hebben de fans op nieuw werk moeten wachten. Maar wat blijkt, Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood waren hongerig en drukten het gaspedaal in studio's in Londen en Los Angeles nog maar eens een keertje in. Het leidde tot een allesbehalve nostalgische reis. Terwijl Paul McCartney in het verleden en zeker op zijn laatste solo album The Boys of Deccan Lane graag terugkijkt, leeft de 83-jarige Mick Jagger als tekstschrijver van de band in het heden. Eén ding is duidelijk, de liefdesrelatie met Amerika heeft een deuk opgelopen. Jagger zingt niet voor niets in een heerlijke Amerikaanse volkssong Ringing Hello. Lady Liberty is wearing a from. Het hoort bij de zienswijze van de zanger die altijd al een vinger op de politieke zere plek wist te leggen. Even kijken. Hackney Diamonds fris, maar soms iets wat geforceerd. Modern Foreign Tongues is dieper geworteld in de Stones-traditie. Songs like Divine Intervention, waarbij Ronnie Wood een werkelijk verbluffende mooie gitaarsolo speelt, is er eentje die je zo bij het beste werk van de Stones kan inlijsten. Jagger is over de hele linie textueel messcherp en rekent bijvoorbeeld in het bijtende Mr. Charm af met Donald Trump en Match Mogul Mr. Musk. De kracht van Foreign Tongues is echter vooral de enorme variatie. Want het hele DNA van de Stones wordt op 14 opgediende nummers stijlvol geëtaleerd. De rocker Hit Me in the Heat met postuum de in 2021 overleden Charlie Watts op drums klinkt urgent en agressief. Op de disco-achtige tracks Jealous Lover en Never Wanna Lose You grijpen de Stones terug naar het zwakker van Miss You en Emotional Rescue.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van woensdag 15 juli. Om 7:05 hebben we de NOS avondetappe. Dan het NOS journaal erachteraan. En dan het WK voetbal. Natuurlijk de halve finale. Dan binnenste buiten op 7:10 op NPO 2. Nu te zien van de Afro Tros, een kunst-cultuurmagazine. Het NOS Journaal om 8:00. Dan Shetland, misdaadreeks, Hello Goodbye. Een reality reportage. Joris praat met een man van 69 die op zijn Thaise liefde wacht. Nieuwsuur komt erachteraan en Goede Avond Nederland sluit de avond weer af. Om 8:00 op NPO 3 Dertigers. Monique en Suus ontfermen zich over Laura en de baby. Dan de slimste mens België, die komt daar weer achteraan. Au pairs en Dertigers komt nog een keertje terug, maar die sluiten dus de avond af. Om 8:00 weet er alles van. Dan het perfecte plaatje op reis om 8:30. En kopen of slopen, die sluit de avond af. Ewout en gevaarlijke gevangenissen. Ewout onderzoekt de overbevolkte Esquinla-gevangenis. Dan 112 vandaag en 24 hours in de ER. Vandaag in Sites het praatprogramma met Wilfred Gené, Jan Derks en René van der Gijp. En nu natuurlijk over het voetbal, voorbeschouwing. En om 11:00 komen ze terug met de nabeschouwing. Ertussenin zit de Bondgenoten en het Hart van Nederland, de late editie. Om 8:00 hebben we op SBS 9, wordt hij al geholpen. Dan Yes Man, een film, comedy. En dan Cadillac Man, ook een comedyfilm. En die sluit daar de avond af. Sullivan Crossing om 9:30 op Net 5. Dat duurt tot 10:30. En So Help Me Todd komt er achteraan. En Chicago Fire sluit de avond af. Op Veronica de Big Bang Theory. Sheldon probeert bevriend te raken met Barry Knippen. En dan 380 voor Christus. De Spartaanse koning Leonidas verzamelt van alles en nog wat. En dan Rise of an Empire. Dat is een vervolg van die film. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen. Die je vandaag hoort bij...

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie. Hier bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond, muziekliefhebbers. Welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwste releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verwen je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen, terwijl je jezelf verliest in het ongeëvenaarde genot van een bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda van morgen. We hebben Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. Dan Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson. Leven buiten de muziek om en volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambitie vastberaden was om de grootste entertainer van de wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson waant. Zijn verhaal begint dus hier. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen, maar overal in de sterrenstelsel opereren nog verspreidende imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. Nou, spannende film blijkbaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo natuurlijk bij de muziek- en informatiezender Radio

0: zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velsen-Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale

Je komt vaak vermoeider thuis dan dat je vertrok. Nou, dat heb ik dus ook altijd. Maar dat kan anders en dat moet ook anders, want zo blijkt uit de nieuwste reistrends. Dit jaar draait namelijk alles om een slowcation. Oftewel reizen met de handrem erop. In plaats van 10 verschillende plekken in 2 weken, kiezen we nu bewust voor om langer op 1 specifieke locatie te blijven. We ruilen de korte, stressvolle vluchten in voor een ontspannen treinreis door Europa. En we boeken een huisje in de natuur in plaats van een druk hotel in de binnenstad. Waarom doen we dat? Ja, dat is een goede vraag. Want omdat we de connectie met de omgeving terug willen. Bij een slowcation ga je niet naar de bekende toeristenval, maar haal je 's ochtends je croissantje bij de lokale bakker om de hoek. Je leert de cultuur echt kennen, steunt de lokale ondernemer en ook niet onbelangrijk, je ecologische voetafdruk is een stuk kleiner. Het is de ultieme manier van mentaal helemaal resetten. Geen wekker, geen strakke schema's, maar gewoon kijken wat de dag je brengt. Ja. Dus als je nog moet boeken, overweeg eens een versnelling lager te schakelen. Heb je al eens zo'n slowcation geprobeerd of hou je juist wel van actie? Laat het dan eventjes weten. Stuur dat eventjes op naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. En praat mee natuurlijk met dit programma. De Hollands Muziekpaleis. We gaan verder met lekkere muziek.

Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpraat. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Foreign Tongues, Rolling Stones verrassen opnieuw album. En doen wat niemand nog had verwacht. De oudjes spelen nog altijd een belangrijke rol in de muziekwereld van vandaag. Paul McCartney leverde onlangs een prima werkstuk af. En later dit jaar mogen we onder meer Bruce Springsteen, U2 en Peter Gabriel laten horen wat ze nog in huis hebben. Dat leeftijd niet meer dan een getal is, laten de Rolling Stones horen op Foreign Tongues. Dat op 10 juli is verschenen. 3 jaar geleden verraste de Stones iedereen met het rakenalbum Hackney Diamonds. 18 jaar hebben de fans op nieuw werk moeten wachten. Maar wat blijkt, Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood waren hongerig en drukten het gaspedaal in studio's in Londen en Los Angeles nog maar eens een keertje in. Het leidde tot een allesbehalve nostalgische reis. Terwijl Paul McCartney in het verleden en zeker op zijn laatste solo album The Boys of Deccan Lane graag terugkijkt, leeft de 83-jarige Mick Jagger als tekstschrijver van de band in het heden. Eén ding is duidelijk, de liefdesrelatie met Amerika heeft een deuk opgelopen. Jagger zingt niet voor niets in een heerlijke Amerikaanse volkssong Ringing Hello. Lady Liberty is wearing a from. Het hoort bij de zienswijze van de zanger die altijd al een vinger op de politieke zere plek wist te leggen. Even kijken. Hackney Diamonds fris, maar soms iets wat geforceerd. Modern Foreign Tongues is dieper geworteld in de Stones traditie. Songs like Divine Intervention, waarbij Ronnie Wood een werkelijk verbluffende mooie gitaarsolo speelt, is er eentje die je zo bij het beste werk van de Stones kan inlijsten. Jagger is over de hele linie textueel messcherp en rekent bijvoorbeeld in het bijtende Mr. Charm af met Donald Trump en Match Mogul Mr. Musk. De kracht van Foreign Tongues is echter vooral de enorme variatie. Want het hele DNA van de Stones wordt op 14 opgediende nummers stijlvol geëtaleerd. De rocker Hit Me in the Heat met postuum de in 2021 overleden Charlie Watts op drums klinkt urgent en agressief. Op de disco-achtige tracks Jealous Lover en Never Wanna Lose You grijpen de Stones terug naar het zwakker van Miss You en Emotional Rescue.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van woensdag 15 juli. Om 7:05 hebben we de NOS avondetappe. Dan het NOS journaal erachteraan. En dan het WK voetbal. Natuurlijk de halve finale. Dan binnenste buiten op 7:10 op NPO 2. Nu te zien van de Afro Tros, een kunst- en cultuurmagazine. Het NOS Journaal om 8:00. Dan Shetland, misdaadreeks Hello Goodbye. Een reality reportage. Joris praat met een man van 69 die op zijn Thaise liefde wacht. Nieuwsuur komt erachteraan en Goede Avond Nederland sluit de avond weer af. Om 8:00 op NPO 3 Dertigers. Monique en Suus ontfermen zich over Laura en de baby. Dan de slimste mens België, die komt daar weer achteraan. Au pairs en Dertigers komt nog een keertje terug, maar die sluiten dus de avond af. Om 8:00 weet er alles van. Dan het perfecte plaatje op reis om 8:30. En kopen of slopen, die sluit de avond af. Ewout en gevaarlijke gevangenissen. Ewout onderzoekt de overbevolkte Esquinla-gevangenis. Dan 112 vandaag en 24 hours in de ER. Vandaag in Sight, het praatprogramma met Wilfred Genee, Jan Derksen en René van der Gijp. En nu natuurlijk over het voetbal, voorbeschouwing. En om 11:00 komen ze terug met de nabeschouwing. Ertussenin zit de Bondgenoten en het Hart van Nederland, de late editie. Om 8:00 hebben we op SBS 9, wordt hij al geholpen. Dan Yes Man, een filmcomedy. En dan Cadillac Man, ook een comedyfilm. En die sluit daar de avond af. Sullivan Crossing om 9:30 op Net 5. Dat duurt tot 10:30. En So Help Me Todd komt er achteraan. En Chicago Fire sluit de avond af. Op Veronica de Big Bang Theory. Sheldon probeert bevriend te raken met Barry Knippen. En dan 380 voor Christus. De Spartaanse koning Leonidas verzamelt van alles en nog wat. En dan Rise of an Empire. Dat is een vervolg van die film. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Merkelkade in Velsen-Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Merkelkade in Velsen-Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.